0: De Hoog Radio, hestehuis.in, hestehuis.ne.
1: Radio De Hoog, kortien dan gubasa, de hena peshkesh kiran.